0: tarry with me, Lord.
1: Als en dan we zenden ze wie wij in de zo horten we John Mark Macmillan en dan afel we zenden dan de eerste keer we zenden dan back to the garden. Waar zenden ze daar gewoon waar samen we wanneer maakt ons aan, gaan we juist het jammer. Waar han hij is in de seconde, men hij haalt het over een onmetelijke koosending, God praat we vinken. Waar ja, goed han wisker, zo til som kender at ta begynner livet når jeg innan ut der, la deg bare livet til han som elsker deg og ikke viser deg. Ikke viser deg så innkærlige. Så henne sendte igjen, hun verer at høyre atter kvalt, frutje kvalt, klokken 9 eller klokken 21, og atter i morgen klokken 5. Så etter det beste og verste, det kjører Daniel, og det kan jeg si, tusen takk for hesa for, og ha et godt og signet vikskiftet.